0: van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, weerbericht. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
3: De nacht van Oost-West.

0: Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten. Maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress. Bij de aankoop of verkoop van een woning blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de lichtgeblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: nacht van Oost-West.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nogthans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van de Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Oossen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten. Maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. In 1983 is de grootvader van koning Philip, koning Leopold III, overleden. Hij trouwde met de Zweedse prinses Astrid. Samen kregen ze 3 kinderen, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Koningin Astrid stierf in 1934 in een auto-ongeluk in Zwitserland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wou koning Leopold III bij zijn soldaten blijven, net zoals zijn vader Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de Duitsers namen de koning als krijgsgevangene. Tijdens zijn gevangenschap hertrouwde Leopold III met Lilian Baals. Niet iedereen vond dat een goed idee. Later werden de koning en zijn familie naar Oostenrijk gebracht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de koning vrijgelaten. Maar veel Belgen waren niet zo gelukkig met zijn terugkomst. Daarom besliste Leopold III om afstand te doen van zijn troon. Zijn zoon, kroonprins Boudewijn, volgde hem op. Leopold III is overleden na een hartoperatie vandaag in 1983. De vader van koningin Mathilde, Patrick Dudekem Dacot, overlijdt in 2008. Hij zat als liberaal in de gemeenteraad van Bastenaken en was ook raadslid van de provincie Luxemburg. Toen hij door koning Albert II tot graaf werd verheven, trok hij zich terug uit de politiek. In 2006, 2 jaar voor zijn overlijden, won hij een rechtszaak tegen zijn 2 broers, Raoul en Henri, de burgemeester van Poperingen, over de verdeling van de erfenis van hun overleden moeder. Patrick Dudekem Dacot vond dat hij na taxatie van alle erfdelen niet evenredig was bedeeld. Hij kreeg gelijk van de rechter. Vandaag in 2025 is de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel voor criminele samenzwering rond de vermeende Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Volgens de rechtbank sloot zijn team een geheime deal met het regime van Gaddafi, namelijk geld in ruil voor diplomatieke gunsten. Hoewel niet bewezen is dat het geld effectief is gebruikt voor de verkiezingscampagne, moest Sarkozy toch als eerste Franse ex-president naar de cel. Na 20 dagen kwam hij vrij onder gerechtelijk toezicht, omdat hij in beroep ging tegen zijn veroordeling. In 2005 wordt Tom Boonen wereldkampioen wielrennen. Het wereldkampioenschap van 2005 was die beruchte finale met de legendarische vreugdekreet van presentator Michel Wuits. Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? In een lange sprint van 700 meter wist Boonen zich vanuit een achterliggende positie naar voren te brengen om uiteindelijk in de laatste 50 meter de overwinning te pakken. In 1974 maakte de wereld voor het eerst kennis met de ozonlaag, meer bepaald met freon dat de ozonlaag aantast. Freon, of ook wel CFK genoemd, was het gas dat in spuitbussen werd gebruikt. Het was wel een zeer veilig gas omdat het niet brandbaar en niet giftig was. In 1849 overlijdt de Oostenrijkse componist Johann Strauss senior. Hij werd amper 45 als hij stierf aan roodvonk. De Radetzky Mars is zijn beroemdste mars die hij schreef voor de gelijknamige Oostenrijkse generaal, die in Italië grote militaire successen boekte. Omdat generaal Jozef Radetzky een republikein was, kreeg Johann Strauss kritiek en moest hij een tijd lang vluchten uit Wenen. Vandaag, exact 70 jaar geleden, in 1956, vindt voor het eerst een telefoongesprek plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde via de eerste transatlantische telefoonkabel onder de Atlantische Oceaan tussen Schotland en Canada. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In de Brugse politierechtbank is een man van 25 woensdag ontsnapt aan een alcoholslot. De feiten waarvoor hij terecht stond waren nochtans niet min. De dronken man reed vorig jaar een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting in, waarna hij besloot zijn roes uit te slapen, terwijl zijn wagen in het midden van de rijweg geparkeerd stond. De feiten speelden zich af in Tielt. De twintiger bevond zich in een dronken toestand en legde een ademtest van 2 promille af. Intussen heeft hij beseft dat zijn gedrag niet naar behoren was. Hij heeft ondertussen op zijn huidig werk ook ontslag genomen. Hij kreeg €400 boete en een rijverbod van 45 dagen. De Beneluxbrug over het kanaal Bosuit-Kortrijk in Staatsegem is sinds woensdagmiddag volledig afgesloten nadat een onbekend voertuig tegen de brug is gereden. De politie kreeg de melding van schade aan de betonnen structuur onderaan de brug. Een getuige zou gezien hebben hoe een vrachtwagen de brug raakte, waarna de bestuurder gewoon verder reed. Intussen zijn de loshangende brokstukken onderaan de brug verwijderd. Een 25-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij de vriendin van een oude bekende zou hebben geraakt tijdens een zware vechtpartij op de parking van Expo in Waregem. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak en wees naar een andere onverwachte dader. Ze werd door haar eigen vriend geslagen, maar wil dat niet toegeven, zo klinkt het bij de verdediging. Op 19 oktober wordt duidelijk welke versie van de feiten de rechter zal volgen. Wie deze week door de heirweg in Olsen rijdt, let maar beter op de snelheidsmeter. De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er haar mobiele lidar-flitspaal opgesteld. In de heirweg geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. De lidar blijft er de hele week staan en controleert bestuurders automatisch op hun snelheid. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard, Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De wakkere wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Nieuws. In Roeselare is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress. Bij de aankoop of verkoop van een woning blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard en Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
2: De Wakkere Wekker.

0: Lease. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotine staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
4: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend en dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
2: Goedemorgen.

0: Aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Een kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rutte, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende.
1: Radio
2: we beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Vivoci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Van Aalter
1: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio-nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
6: Dit is Radio Oost-West.
7: Ik luister regionaal.
8: Van Aalter
9: tot Waregem.
8: Voor jouw regio.
9: Radio Oost-West.
8: Oost-Westland.
9: Een blik op jouw regio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Altijd weer de mooiste muziek.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. In 1983 is de grootvader van koning Philip, koning Leopold III, overleden. Hij trouwde met de Zweedse prinses Astrid. Samen kregen ze 3 kinderen, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Koningin Astrid stierf in 1934 in een auto-ongeluk in Zwitserland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wou koning Leopold III bij zijn soldaten blijven, net zoals zijn vader Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de Duitsers namen de koning als krijgsgevangene. Tijdens zijn gevangenschap hertrouwde Leopold III met Lilian Baals. Niet iedereen vond dat een goed idee. Later werden de koning en zijn familie naar Oostenrijk gebracht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de koning vrijgelaten. Maar veel Belgen waren niet zo gelukkig met zijn terugkomst. Daarom besliste Leopold III om afstand te doen van zijn troon. Zijn zoon, kroonprins Boudewijn, volgde hem op. Leopold III is overleden na een hartoperatie vandaag in 1983. De vader van koningin Mathilde, Patrick Dudekem Dacquau, overlijdt in 2008. Hij zat als liberaal in de gemeenteraad van Bastenaken en was ook raadslid van de provincie Luxemburg. Toen hij door koning Albert II tot graaf werd verheven, trok hij zich terug uit de politiek. In 2006, 2 jaar voor zijn overlijden, won hij een rechtszaak tegen zijn 2 broers, Raoul en Henri, de burgemeester van Poperingen, over de verdeling van de erfenis van hun overleden moeder. Patrick Dudekem Dacquau vond dat hij na taxatie van alle erfdelen niet evenredig was bedeeld. Hij kreeg gelijk van de rechter. Vandaag in 2025 is de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel voor criminele samenzwering rond de vermeende Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Volgens de rechtbank sloot zijn team een geheime deal met het regime van Gaddafi, namelijk geld in ruil voor diplomatieke gunsten. Hoewel niet bewezen is dat het geld effectief is gebruikt voor de verkiezingscampagne, moest Sarkozy toch als eerste Franse ex-president naar de cel. Na 20 dagen kwam hij vrij onder gerechtelijk toezicht, omdat hij in beroep ging tegen zijn veroordeling. In 2005 wordt Tom Boonen wereldkampioen wielrennen. Het wereldkampioenschap van 2005 was die beruchte finale met de legendarische vreugdekreet van presentator Michel Wuits. Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? In een lange sprint van 700 meter wist Boonen zich vanuit een achterliggende positie naar voren te brengen om uiteindelijk in de laatste 50 meter de overwinning te pakken. In 1974 maakte de wereld voor het eerst kennis met de ozonlaag, meer bepaald met freon dat de ozonlaag aantast. Freon, of ook wel CFK genoemd, was het gas dat in spuitbussen werd gebruikt. Het was wel een zeer veilig gas omdat het niet brandbaar en niet giftig was. In 1849 overlijdt de Oostenrijkse componist Johann Strauss senior. Hij werd amper 45 als hij stierf aan roodvonk. De Radetzky Mars is zijn beroemdste mars die hij schreef voor de gelijknamige Oostenrijkse generaal, die in Italië grote militaire successen boekte. Omdat generaal Jozef Radetzky een republikein was, kreeg Johann Strauss kritiek en moest hij een tijd lang vluchten uit Wenen. Vandaag, exact 70 jaar geleden, in 1956, vindt voor het eerst een telefoongesprek plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde via de eerste transatlantische telefoonkabel onder de Atlantische Oceaan tussen Schotland en Canada. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine. Oost-Westland.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Een kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won in vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
5: Dit is Radio Oost-West.
6: Je maakt een goede keuze.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

Muziek bij de lunch.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: De zonnigste muziek.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend en dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als benzine. De dieselprijs stijgt met 9 cent per liter tot maximaal 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van eerder. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal 2,11 euro. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Ook stookolie wordt weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanochtend begonnen aan een marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal 2 miljard en dat wordt niet simpel. Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast een rode lijn voor CD&V-minister Joop Broens. Deadline voor de Vlaamse regering is maandag, dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. Ja, dan is er nog de federale begroting. Daarover weegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren is niet duidelijk, maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt nog eens 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En ja, wij betalen dat allemaal. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft in de Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Maatschappelijke werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. En ook in sociale centra nemen ze maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly, nabij Parijs. President Macron stond hem op te wachten. De paus zal onder meer Parijs met zijn Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer duizenden agenten, militairen en brandweermannen in. Wat dat hele grapje kost, is niet geweten. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is volledig uitverkocht in minder dan 2 uur tijd. 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39 en kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond zonnig en warm, 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en een temperatuur van 23 graden.
2: Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
2: Je maakte een goede keuze.
3: Radio.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparantie.

0: 7720 0468 17 7720. Jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio-nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Deze namiddag en avond nazomeren, jawel, met veel zon en temperaturen tot 25 graden. Morgen starten we met zon, maar later wat wolken. Koelt af tot 21 graden. Zondag grijs, maar later weer zonniger bij temperaturen rond 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. In 1983 is de grootvader van koning Philip, koning Leopold III, overleden. Hij trouwde met de Zweedse prinses Astrid. Samen kregen ze 3 kinderen, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Koningin Astrid stierf in 1934 in een auto-ongeluk in Zwitserland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wou koning Leopold III bij zijn soldaten blijven, net zoals zijn vader Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de Duitsers namen de koning als krijgsgevangene. Tijdens zijn gevangenschap hertrouwde Leopold III met Lilian Baals. Niet iedereen vond dat een goed idee. Later werden de koning en zijn familie naar Oostenrijk gebracht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de koning vrijgelaten. Maar veel Belgen waren niet zo gelukkig met zijn terugkomst. Daarom besliste Leopold III om afstand te doen van zijn troon. Zijn zoon, kroonprins Boudewijn, volgde hem op. Leopold III is overleden na een hartoperatie vandaag in 1983. De vader van koningin Mathilde, Patrick Doudekem-Dacqueux, overlijdt in 2008. Hij zat als liberaal in de gemeenteraad van Bastenaken en was ook raadslid van de provincie Luxemburg. Toen hij door koning Albert II tot graaf werd verheven, trok hij zich terug uit de politiek. In 2006, 2 jaar voor zijn overlijden, won hij een rechtszaak tegen zijn 2 broers, Raoul en Henri, de burgemeester van Poperingen, over de verdeling van de erfenis van hun overleden moeder. Patrick Doudekem-Dacqueux vond dat hij na taxatie van alle erfdelen niet evenredig was bedeeld. Hij kreeg gelijk van de rechter. Vandaag in 2025 is de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel voor criminele samenzwering rond de vermeende Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Volgens de rechtbank sloot zijn team een geheime deal met het regime van Gaddafi, namelijk geld in ruil voor diplomatieke gunsten. Hoewel niet bewezen is dat het geld effectief is gebruikt voor de verkiezingscampagne, moest Sarkozy toch als eerste Franse ex-president naar de cel. Na 20 dagen kwam hij vrij onder gerechtelijk toezicht, omdat hij in beroep ging tegen zijn veroordeling. In 2005 wordt Tom Boonen wereldkampioen wielrennen. Het wereldkampioenschap van 2005 was die beruchte finale met de legendarische vreugdekreet van presentator Michel Wuits. Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? In een lange sprint van 700 meter wist Boonen zich vanuit een achterliggende positie naar voren te brengen om uiteindelijk in de laatste 50 meter de overwinning te pakken. In 1974 maakte de wereld voor het eerst kennis met de ozonlaag, meer bepaald met freon dat de ozonlaag aantast. Freon, of ook wel CFK genoemd, was het gas dat in spuitbussen werd gebruikt. Het was wel een zeer veilig gas omdat het niet brandbaar en niet giftig was. In 1849 overlijdt de Oostenrijkse componist Johann Strauss senior. Hij werd amper 45 als hij stierf aan roodvonk. De Radetzky Mars is zijn beroemdste mars die hij schreef voor de gelijknamige Oostenrijkse generaal, die in Italië grote militaire successen boekte. Omdat generaal Jozef Radetzky een republikein was, kreeg Johann Strauss kritiek en moest hij een tijd lang vluchten uit Wenen. Vandaag, exact 70 jaar geleden, in 1956, vindt voor het eerst een telefoongesprek plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde via de eerste transatlantische telefoonkabel onder de Atlantische Oceaan tussen Schotland en Canada. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Nog nooit betaalden we zoveel voor het water. De factuur voor een gemiddeld Vlaams gezin ligt voor het eerst boven 500 euro. 6 jaar geleden was dat 350 euro. De Vlaamse regering overweegt trouwens om de waterfactuur nog te verhogen. Een maatregel die nu wordt besproken om de begroting in orde te krijgen. Content creator Jonathan Medaar heeft zijn video over homohaat offline gehaald. Eerder deze week postte hij een filmpje waarin homofobe jongeren hem en zijn vriend beledigen omdat ze op mannen vallen, maar er waren ook jongeren in te zien die er niks mee te maken had. De video ging viraal en bracht gay bashing de voorbije dagen weer onder de aandacht. Nu voldoende, zegt Medaar. Het is belangrijk dat er over gepraat wordt, zegt hij. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug, vooral in Duitsland. Het gaat om wagens waarbij deeltjes van het stuur kunnen loskomen en afbrokkelen, waardoor ze mogelijk niet meer rijden zoals ze moeten. Voorlopig zijn er geen incidenten of ongevallen. Je kan ook gewoon blijven rijden tot je een afspraak hebt met de dealer.
2: Radio
3: Union speelt zijn Europese thuismatch tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël in Düsseldorf in Duitsland. Achter gesloten deuren zonder publiek. Normaal voetbalt Union Europees in Leuven, maar de burgemeester daar verbood het duelletje tegen Hapoel om veiligheidsredenen door de oorlog in Gaza. Vanmiddag en vanavond zonnig 25 graden, morgen zon, later meer wolken 21 graden. Zondag begint grijs, later zon en temperaturen rond 23 graden.
2: Radio Oost-West,
4: jouw regionale radio.

0: Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 17 77 20. Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het is een namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
6: De zonnigste muziek.
2: Radio Oost-West.
6: Een hele dag lang.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Wij doen het voor jou.

Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. In 1983 is de grootvader van koning Philip, koning Leopold III, overleden. Hij trouwde met de Zweedse prinses Astrid. Samen kregen ze 3 kinderen, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Koningin Astrid stierf in 1934 in een auto-ongeluk in Zwitserland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wou koning Leopold III bij zijn soldaten blijven, net zoals zijn vader Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de Duitsers namen de koning als krijgsgevangene. Tijdens zijn gevangenschap hertrouwde Leopold III met Lilian Baals. Niet iedereen vond dat een goed idee. Later werden de koning en zijn familie naar Oostenrijk gebracht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de koning vrijgelaten. Maar veel Belgen waren niet zo gelukkig met zijn terugkomst. Daarom besliste Leopold III om afstand te doen van zijn troon.

0: Zijn zoon, kroonprins Boudewijn, volgde hem op. Leopold III is overleden na een hartoperatie vandaag in 1983. De vader van koningin Mathilde, Patrick Dudekem Daco, overlijdt in 2008. Hij zat als liberaal in de gemeenteraad van Bastenaken en was ook raadslid van de provincie Luxemburg. Toen hij door koning Albert II tot graaf werd verheven, trok hij zich terug uit de politiek. In 2006, 2 jaar voor zijn overlijden, won hij een rechtszaak tegen zijn 2 broers, Raoul en Henri, de burgemeester van Poperingen, over de verdeling van de erfenis van hun overleden moeder. Patrick Dudekem Daco vond dat hij na taxatie van alle erfdelen niet evenredig was bedeeld. Hij kreeg gelijk van de rechter. Vandaag in 2025 is de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel voor criminele samenzwering rond de vermeende Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Volgens de rechtbank sloot zijn team een geheime deal met het regime van Gaddafi, namelijk geld in ruil voor diplomatieke gunsten. Hoewel niet bewezen is dat het geld effectief is gebruikt voor de verkiezingscampagne, moest Sarkozy toch als eerste Franse ex-president naar de cel. Na 20 dagen kwam hij vrij onder gerechtelijk toezicht, omdat hij in beroep ging tegen zijn veroordeling. In 2005 wordt Tom Boonen wereldkampioen wielrennen. Het wereldkampioenschap van 2005 was die beruchte finale met de legendarische vreugdekreet van presentator Michel Wuits. Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? In een lange sprint van 700 meter wist Boonen zich vanuit een achterliggende positie naar voren te brengen om uiteindelijk in de laatste 50 meter de overwinning te pakken. In 1974 maakte de wereld voor het eerst kennis met de ozonlaag, meer bepaald met freon dat de ozonlaag aantast. Freon, of ook wel CFK genoemd, was het gas dat in spuitbussen werd gebruikt. Het was wel een zeer veilig gas omdat het niet brandbaar en niet giftig was. In 1849 overlijdt de Oostenrijkse componist Johann Strauss senior. Hij werd amper 45 als hij stierf aan roodvonk. De Radetzky Mars is zijn beroemdste mars die hij schreef voor de gelijknamige Oostenrijkse generaal, die in Italië grote militaire successen boekte. Omdat generaal Jozef Radetzky een republikein was, kreeg Johann Strauss kritiek en moest hij een tijd lang vluchten uit Wenen. Vandaag, exact 70 jaar geleden, in 1956, vindt voor het eerst een telefoongesprek plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde via de eerste transatlantische telefoonkabel onder de Atlantische Oceaan tussen Schotland en Canada. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer Chris van Haverbeke, die terecht staat voor de moord op zijn twee kinderen in Waardamme, zijn erg harde foto's getoond van hoe de slachtoffers zijn teruggevonden. Het ging om een emotioneel zware zitting voor de aanwezigen. Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt rond met een te lage bandenspanning, blijkt uit de nieuwe steekproef van mobiliteitsfederatie Traxio. Rijden met zachte banden is niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat een auto merkbaar meer brandstof verbruikt en dat de banden sneller slijten. In Athene, de Griekse hoofdstad, zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand is door de klap volledig ingestort. 1 persoon raakte tot nu toe gewond. In de ruime omtrek sprongen de ruiten en raakten geparkeerde auto's beschadigd door rondvliegend puin. De hulpdiensten vermoeden dat een zware gaslek de oorzaak is van de explosie, maar dat wordt verder onderzocht. Hoog Gent, de Hogeschool Gent, koopt 5 gebouwen op, de Loop in Gent, voor een gloednieuwe business- en IT-campus. Die campus ligt vlak bij de bestaande campus Schoonmeerse aan de overkant van de ringvaart. Met de nieuwe brug worden beide campussen met elkaar verbonden. De campus moet plaats bieden aan 5000 studenten en klaar zijn tegen 2028.
1: Radio
2: Het is in namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen, 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, met klaart later op, tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
4: Het is Weekendstart.
3: Harry.
4: Weekendstart. Weekendstart met Harry.
1: Radio Oostwest.
5: What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

zeg maar een plaat gemaakt met passie. Net zoals dit programma. Hè? I can't shake the feeling. En dat was Geraldine Hunt. Voor jou als inzet bij aflevering 422. Op deze 25e september. En moet je wat weten? Vandaag is net 6 jaar geleden dat Harry dit programma Weekends Uit overnam. Dus zit ik vandaag netjes 6 jaar bij Radio Oost-West. Dus mocht u nog niet van mij gehoord hebben, dan moet u vaker luisteren naar de radio op vrijdag tussen 5 en 7 uur. Welkom tot 7 uur met de hits en de souvenirs. Zoals deze van Tavares.

0: sweet nothings.
1: Oh yeah, baby. Brenda Lee. Het kwam uit 1959, dat is ook al een eind geleden zeg, met de Sweet Nothings. Maar zoals je het langzamerhand weet, bij Weekendstart hoor je ze, de hits en de souvenirs. En als daar een zeer oude souvenir in zit, nou ja, dan krijgt u die ook op je bord voor je avondmaal op vrijdag, hè? Welkom bij Radio Oost-West, 24 uur per dag.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Weekendstart
1: met Harry.

Het was haar opdracht om een top 30 hit te maken ergens in de wereld. Via het programma Is Het Gelukt, die je kan bekijken via de VRT-kanalen. En dat deed ze, Finn Hermijns, samen met deze Bagyat. En je hoorde dit nummer met haar onder een pseudoniem, namelijk Neef. Kan je opzoeken via internet eventjes. En draaien we die lekker ook hier bij Weekend Start, want ik vind het een heerlijk nummer. Wat ook heerlijk is, is dat morgenavond, zaterdag 26 september, weer een avond doorgaat in samenwerking met Radio Oost-West. En dat gaat door in CC De Wissel in Zevenzeelen. Een optreden van Tri Voce in samenwerking met Radio Oost-West en in samenwerking met de gemeente Wingene. En dan denk je, nou Harry, die mobiele studio, komt hij nog de deur uit? Tuurlijk doet hij dat. En daarover straks wat meer informatie.

altijd wel voor dit soort muziek toen in die jaren. The Real Thing was dat met You to Me Are Everything. En in deze huidige dagen van de 21ste eeuw hebben wij het natuurlijk voor onze luisteraar van Radio Oost-West. En ik hoop dat jullie als luisteraar ook af en toe eens op zoek gaan naar Radio Oost-West. Als bijvoorbeeld de mobiele studio bij jou in de regio komt. Wel nu, dat kan ook in deze herfstperiode 2026. Namelijk op zaterdag 17 oktober zijn wij live te horen vanuit de kringwinkel te Tielt. En ik hoef u niet meer te vertellen, of misschien toch wel eventjes, hoe het in zijn werk gaat. Dan komt er een caravan ter plaatse en vanaf die plaats gaan wij live uitzenden. Integraal live. Dus wat je hoort in Tielt op dat moment,

Op 17 oktober hoor je ook op de zender en via de antennes waar Radio Oost-West op uitzendt. En dat is altijd leuk om mee te maken. En mocht je nu denken van die mobiele studio, hoe doe je dat dan? Wel, mocht u zelf organisator zijn, neem dan eventjes contact op met de verantwoordelijke via 0468 177720. Dat is 0468 177720. Please don't go. En dan verneem je alle mogelijke voorwaarden en condities om dat bezoek van een mobiele studio bij jou in de regio mogelijk te maken. Welkom bij Weekend.

0: Welkom bij Radio Oost-West.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Weekend start met Harry.

Het is een titel die wel vaker gebruikt werd in de hitmuziek uit het verleden. En in 1979 werd het een reusachtige hit door deze Dan Harmon met Relight My Fire. Ken je deze nog?

die vaker gebruikt werd als tune dan de volledige plaat die gedraaid werd. Maar je hoort ze wel hier bij dit programma Weekendstart. The Tramps met Hold Back the Night. Mocht je er pas bij komen, welkom. Dit is Weekendstart, aflevering 422 op deze laatste vrijdag van de maand september. Ask yourself.

0: Power.
1: Mocht jouw naam toevallig Sabrina zijn, dan zal u wellicht zo opgekeken hebben dat Madonna het constant jouw naam noemde. Maar ze had het tegen Sabrina Carpenter. Jammer voor jou natuurlijk, maar fijn voor de muziek. Want dat was een van de nummers die ze uitbracht uit haar meest recente album. En het heette Bring Your Love. Wel, wij gaan zo eventjes naar de keuken voor een kopje koffie. En we zijn er heel graag terug. Zometeen na het nieuws en weer van 6 uur. We blijven dus bezig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend en dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond overal droog en zonnig. Vannacht in het westen wat meer molken die morgen overdag blijven hangen bij graad of 19. In het oosten zonnig 24 graden. Zondagnamiddag breekt de zon overal door met temperaturen tot 26 graden. Na een wisselvallige maandag met kans op een bui start vanaf dinsdag prachtig en warm nazomerweer.
4: Het is Weekendstart.
5: Harry. Weekendstart.
4: Weekendstart met Harry.

weken, nou ja, min of meer nazomertje 2026. Het zou misschien wel in het komende weekend ook nog een beetje zo blijven. Dus hopen maar dat die Sunlight des Tropiques nog eventjes wat voortduurt in deze herfstmaand 2026. De laatste week zijn we van september, dus dat begint al te tellen. Maar tot zolang we die verwarming een beetje kunnen uitsparen, nou ja, dat doet toch ook wel een beetje deugd, hè? Met die onwaarschijnlijke prijzen voor de benzine en de diesel is toch niet normaal, vind ik, hè? Dus we hopen op een tijd van vrede dat de welvaart voor ons allemaal toch een heel klein beetje terugkeert.

Nou ja, precies. Mijn aankondiging voor het tweede deel weekendstart. Het is wel niet zo warm geweest dat je in je bikini of in je badpak in de tuin kon liggen. Maar mocht u het toch geprobeerd hebben, dan hoop ik dat u daarvan genoten hebt. Deze kwam uit 1960. Brian Hyland met Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Dot Polka Bikini. Nou ja, een tongbreker, maar we doen ons best om door te doen. Zeg, mocht je nog geen kaarten hebben voor Trivoce, dan is dat dringend om daar nog eventjes wat aan te gaan veranderen. Want morgen zaterdag 26 september, is het zover in CC De Wissel in Zwevenzele. Dan is er het optreden van Trivoce in samenwerking met de gemeente Wingenen en met Radio Oostwest. En wat moet je daarvoor doen? Wel, bezoek eventjes website radiooswest.be. En daar kun je alle nodige informatie vinden om jouw kaarten alsnog te bestellen voor dit optreden. Want het wordt zeker en vast de moeite waard. Close your eyes and follow me through the crowd.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Weekendstart
4: met Harry.

heeft inmiddels ook wel een paar andere hits op zijn actief. Sinds deze uit 2023, Teddy Swims. En het heette The Door. Zometeen nog eventjes wat aandacht voor de mobiele studio die bij jou in de regio komt. En daartussendoor deze Oldie But A Goodie van Neil Diamond.

Mooi is dat, deze souvenir uit 1967. Neil Diamond en Girl, You Will Be a Woman Soon. Nou, binnenkort komt Radio Oost-West ook weer bij jou in de buurt. En dat is op zaterdag 17 oktober. Dan zenden wij live uit vanuit de mobiele studio, vanuit de Kringwinkel te Tielt. Dus zaterdag 17 oktober alvast noteren in de agenda. En mocht je zelf informatie wensen als vereniging of organisatie om die mobiele studio bij jou in de regio te krijgen, wel, bel dan eventjes naar 0468177720. Dat is 0468177720.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Weekend start met Harry.

La Grande Dame uit 1971. Shirley Bassey. Met een van de titeltracks van de zoveel bandfilms die uitgekomen zijn. En van een paar tracks heeft zij ook het themalied gemaakt. Met onder meer deze Diamonds Are Forever. Mocht je pas afgestemd zijn, welkom. Dit is Weekendstart nog tot 7 uur met Harry. Via Radio Oost-West.

Een van de zoveel boysbands uit de tweede helft van de 90s. Je hoorde ze hier, Five, met Everybody Get Up. En die opname die kwam uit 1988.

Facebook bij de hand geeft. Nou, dan moet je zeker en vast eventjes het profiel, het officiële profiel van Shakira gaan opzoeken. Want die plaatst met regelmaat heel mooie, mooie persoonlijke foto's van haar entourage, van haar omgeving. En dat is altijd mooi meegenomen om daar eventjes een kijkje in te nemen. Een van haar hits uit dit jaar 2026. Uit de film Zootropolis 2, the movie, was dit Shakira met Zoo, Zoo, Zoo.

Het is eigenlijk een Nederlandstalige bewerking van een originele hit uit het verleden. Maar dit was hem snelle met zijn versie van muziek. Nou ja, de muziek die hoor je hier 24 uur per dag. En als je zou kunnen houden van een optreden, dan moet je naar het optreden van Tadej Voce. Want dat gaat morgen zaterdag 26 september door in CC De Wissel in Zevenzeelen. En die avond die gaat in samenwerking met de gemeente Wingeren en in samenwerking met Radio Oost-West. En wens je meer informatie? Wel, surf dan eventjes naar de website radiooswest.be. En daar kan je alle nodige gegevens omtrent dit optreden met Tadej Voce gaan bekijken. Wat dit programma betreft zeg ik u bedankt om te luisteren. Ik was blij dat u er weer bij was als luisteraar tijdens deze show, die elke vrijdag te horen is tussen 5 en 7 uur. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor het komende weekend en de komende week.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Aan het station in Berchem bij Antwerpen is vanmiddag grote hinder ontstaan nadat een auto in brand vloog. Het gaat om een elektrisch voertuig dat geparkeerd staat in een ondergrondse parkeergarage. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Een operatie die vermoedelijk nog ruime tijd in beslag zal nemen. De ondergrondse parking is volledig afgesloten voor alle verkeer. Er zijn geen gewonden. Regeringspartij N-VA heeft nu weer een wetsvoorstel ingediend om het ziektebriefje voor één dag opnieuw in te voeren. Sinds 2022 mogen werknemers 3 keer per jaar 1 dag thuisblijven zonder doktersattest, maar volgens N-VA leidt die maatregel tot misbruik en extra administratie. Als het van N-VA afhangt, krijgen werkgevers dus deels de controle terug en kunnen ze vanaf de eerste dag een attest vragen. In Litouwen gaat vandaag de grootste evacuatieoefening uit de geschiedenis van het land van start. De autoriteiten bereiden zich voor op een eventuele oorlog. Er wordt onder meer geoefend op het ontruimen van de hoofdstad Vilnius en de grensregio voor het geval er een inval komt vanuit buurland Wit-Rusland. Sinds de Russische invasie in Oekraïne neemt de angst voor een militair conflict in de Baltische staat toe. Litouwen grenst direct aan Wit-Rusland en de Russische enclave Kaliningrad. De Rode Duivels trappen vanavond hun nieuwe seizoen in de Nations League op gang. Onze nationale voetbalploeg staat meteen voor een serieuze test, want de eerste tegenstander is Italië. De wedstrijd wordt gespeeld in Rome. Aanvaller Charles de Ketelaere heeft er wel vertrouwen in. Aftrap in Rome om 9:15. Radio Vanavond blijft het overal droog en zonnig in de loop van de nacht. In het westen van het land wat meer wolken. Morgen zaterdag bewolkt bij 19 graden. Aan de kust dan toch, terwijl het oosten profiteert van zon tot 24 graden. Zondag namiddag breekt overal de zon door en klimmen de maxima naar 26 graden. Maandag stijgt de kans op bui, maar vanaf dinsdag mogen we ons opmaken voor prachtig en warm nazomerweer.
3: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. In 1983 is de grootvader van koning Philip, koning Leopold III, overleden. Hij trouwde met de Zweedse prinses Astrid. Samen kregen ze 3 kinderen, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Koningin Astrid stierf in 1934 in een auto-ongeluk in Zwitserland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wou koning Leopold III bij zijn soldaten blijven, net zoals zijn vader Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de Duitsers namen de koning als krijgsgevangene. Tijdens zijn gevangenschap hertrouwde Leopold III met Lilian Baals. Niet iedereen vond dat een goed idee. Later werden de koning en zijn familie naar Oostenrijk gebracht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de koning vrijgelaten. Maar veel Belgen waren niet zo gelukkig met zijn terugkomst. Daarom besliste Leopold III om afstand te doen van zijn troon. Zijn zoon, kroonprins Boudewijn, volgde hem op. Leopold III is overleden na een hartoperatie vandaag in 1983. De vader van koningin Mathilde, Patrick Dudekem-Dacqueau, overlijdt in 2008. Hij zat als liberaal in de gemeenteraad van Bastenaken en was ook raadslid van de provincie Luxemburg. Toen hij door koning Albert II tot graaf werd verheven, trok hij zich terug uit de politiek. In 2006, 2 jaar voor zijn overlijden, won hij een rechtszaak tegen zijn 2 broers, Raoul en Henri, de burgemeester van Poperingen, over de verdeling van de erfenis van hun overleden moeder. Patrick Dudekem-Dacqueau vond dat hij na taxatie van alle erfdelen niet evenredig was bedeeld. Hij kreeg gelijk van de rechter. Vandaag in 2025 is de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel voor criminele samenzwering rond de vermeende Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Volgens de rechtbank sloot zijn team een geheime deal met het regime van Gaddafi, namelijk geld in ruil voor diplomatieke gunsten. Hoewel niet bewezen is dat het geld effectief is gebruikt voor de verkiezingscampagne, moest Sarkozy toch als eerste Franse ex-president naar de cel. Na 20 dagen kwam hij vrij onder gerechtelijk toezicht, omdat hij in beroep ging tegen zijn veroordeling. In 2005 wordt Tom Boonen wereldkampioen wielrennen. Het wereldkampioenschap van 2005 was die beruchte finale met de legendarische vreugdekreet van presentator Michel Wuits. Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? In een lange sprint van 700 meter wist Boonen zich vanuit een achterliggende positie naar voren te brengen om uiteindelijk in de laatste 50 meter de overwinning te pakken. In 1974 maakte de wereld voor het eerst kennis met de ozonlaag, meer bepaald met freon dat de ozonlaag aantast. Freon, of ook wel CFK genoemd, was het gas dat in spuitbussen werd gebruikt. Het was wel een zeer veilig gas omdat het niet brandbaar en niet giftig was. In 1849 overlijdt de Oostenrijkse componist Johann Strauss senior. Hij werd amper 45 als hij stierf aan roodvonk. De Radetzky Mars is zijn beroemdste mars die hij schreef voor de gelijknamige Oostenrijkse generaal, die in Italië grote militaire successen boekte. Omdat generaal Jozef Radetzky een republikein was, kreeg Johann Strauss kritiek en moest hij een tijd lang vluchten uit Wenen. Vandaag, exact 70 jaar geleden, in 1956, vindt voor het eerst een telefoongesprek plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde via de eerste transatlantische telefoonkabel onder de Atlantische Oceaan tussen Schotland en Canada. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanaf een droog en zonnig, vannacht in het westen wat wolken, morgen bewolkt in het westen bij 19 graden, in het oosten zonnig 24 graden, zondag zonnig en in de namiddag maxima bij 26 graden, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.

0: met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio
1: Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De tweede procesdag tegen Chris van Haverbeke, de boer die zijn twee dochters vermoordde, zit erop. Er werden onder meer videobeelden getoond van de reconstructie van 3 jaar geleden. Daarop is de beschuldigde voor het eerst emotioneel te zien. Van Haverbeke riskeert levenslang. De Rode Duivels zijn bezig aan de Nations League. Ze nemen het in Rome op tegen Italië. De eerste wedstrijd onder bondscoach Mark van Bommel. Hij maakte zijn beslissing bekend. De wedstrijd is dus bezig en is te volgen op VTM. Radio Oost-West, meer bericht. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Niels Driessen werd 5e in de wegrit bij de belofte. De titel was voor Amerikaan Ashlyn Barry. Hij had na een lange solo bijna een minuut voorsprong op een achtervolgend groepje met Driessen. De Spanjaard Hector Alvarez won de sprint van dat groepje en haalt zilver. Vanavond en vannacht wat wolken in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij 19 graden. In het oosten meer zon, 24 graden. Zondag zonnig en warm. En maandag is er kans op een bui, maar vanaf dinsdag opnieuw warm na zomerweer.
1: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Hier nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend en dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloysplein in Sint-Eloys-Vijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Er komen wat wolken opzetten in het westen. Blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon 24 graden. Zondag zonnig en warm en maandag is er kans op een bui. Vanaf dinsdag wordt het warm na zomerweer.
6: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West.
3: No milk today.
2: Gewoon gezellig met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via Radio Oost-West.

0: Tijd voor jouw dagelijkse portie geschiedenis. In 1983 is de grootvader van koning Philip, koning Leopold III, overleden. Hij trouwde met de Zweedse prinses Astrid. Samen kregen ze 3 kinderen, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Koningin Astrid stierf in 1934 in een auto-ongeluk in Zwitserland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wou koning Leopold III bij zijn soldaten blijven, net zoals zijn vader Albert I tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de Duitsers namen de koning als krijgsgevangene. Tijdens zijn gevangenschap hertrouwde Leopold III met Lilian Baals. Niet iedereen vond dat een goed idee. Later werden de koning en zijn familie naar Oostenrijk gebracht. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de koning vrijgelaten. Maar veel Belgen waren niet zo gelukkig met zijn terugkomst. Daarom besliste Leopold III om afstand te doen van zijn troon. Zijn zoon, kroonprins Boudewijn, volgde hem op. Leopold III is overleden na een hartoperatie, vandaag in 1983. De vader van koningin Mathilde, Patrick Doudekem-Dacaux, overlijdt in 2008. Hij zat als liberaal in de gemeenteraad van Bastenaken en was ook raadslid van de provincie Luxemburg. Toen hij door koning Albert II tot graaf werd verheven, trok hij zich terug uit de politiek. In 2006, 2 jaar voor zijn overlijden, won hij een rechtszaak tegen zijn 2 broers, Raoul en Henri, de burgemeester van Poperingen, over de verdeling van de erfenis van hun overleden moeder. Patrick Doudekem-Dacaux vond dat hij na taxatie van alle erfdelen niet evenredig was bedeeld. Hij kreeg gelijk van de rechter. Vandaag in 2025 is de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy veroordeeld tot 5 jaar cel voor criminele samenzwering rond de vermeende Libische financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Volgens de rechtbank sloot zijn team een geheime deal met het regime van Gaddafi, namelijk geld in ruil voor diplomatieke gunsten. Hoewel niet bewezen is dat het geld effectief is gebruikt voor de verkiezingscampagne, moest Sarkozy toch als eerste Franse ex-president naar de cel. Na 20 dagen kwam hij vrij onder gerechtelijk toezicht, omdat hij in beroep ging tegen zijn veroordeling. In 2005 wordt Tom Boonen wereldkampioen wielrennen. Het wereldkampioenschap van 2005 was die beruchte finale met de legendarische vreugdekreet van presentator Michel Wuits. Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? In een lange sprint van 700 meter wist Boonen zich vanuit een achterliggende positie naar voren te brengen om uiteindelijk in de laatste 50 meter de overwinning te pakken. In 1974 maakte de wereld voor het eerst kennis met de ozonlaag, meer bepaald met freon dat de ozonlaag aantast. Freon, of ook wel CFK genoemd, was het gas dat in spuitbussen werd gebruikt. Het was wel een zeer veilig gas omdat het niet brandbaar en niet giftig was. In 1849 overlijdt de Oostenrijkse componist Johann Strauss senior. Hij werd amper 45 als hij stierf aan roodvonk. De Radetzky Mars is zijn beroemdste mars die hij schreef voor de gelijknamige Oostenrijkse generaal die in Italië grote militaire successen boekte. Omdat generaal Jozef Radetzky een republikein was, kreeg Johann Strauss kritiek en moest hij een tijd lang vluchten uit Wenen. Vandaag, exact 70 jaar geleden, in 1956, vindt voor het eerst een telefoongesprek plaats tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde via de eerste transatlantische telefoonkabel onder de Atlantische Oceaan tussen Schotland en Canada. Op 28 september 1978 overlijdt paus Johannes Paulus I. Hij was slechts 1 maand paus. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: De avond van Oost-West.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

0: nieuws. De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro. Alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen. En de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assiseproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. Radio De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse ministers zijn begonnen aan een beslissend weekend over de begroting. De deadline ligt onherroepelijk op maandag, maar de onderhandelingen beloven bijzonder stroef te lopen. En hoewel er geen globaal akkoord is, lekten er al pijnlijke maatregelen uit. De dienstenchecks worden duurder met 1 euro, alweer. Bepaalde gepensioneerde ambtenaren worden niet meer vervangen en de regering slankt de subsidies fors af. In Brugge is de tweede dag van het assizeproces tegen Chris van Haverbeek afgerond. De aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochters. Gisteren kreeg de jury onder meer videobeelden van de reconstructie van 3 jaar geleden te zien. En op die beelden toonde de beschuldigde voor het eerst wat emoties. De beschuldigde riskeert een levenslange gevangenisstraf. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump officieel uitgenodigd voor een bezoek aan China. Xi deed dat op de slotdag van zijn 3-daags staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Trump nam de uitnodiging dankbaar aan en benadrukte dat beide wereldleiders de komende tijd intensief in gesprek zullen blijven. Tijdens de top passeerden zware geopolitieke thema's de revue, waaronder de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de onderlinge handelsoorlog en de technologische race rond artificiële intelligentie. In Parijs brengt paus Leo de 14e 80.000 gelovigen op de been voor een indrukwekkende gebedswagen in het Stade de France. Eerder gisteren bracht de kerkvader een historisch bezoek aan de Notre-Dame, waar hij officieel werd ontvangen door de aartsbisschop van Parijs. Het is de allereerste keer dat een paus de iconische kathedraal bezoekt sinds de plechtige heropening in 2024. Radio De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden, maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West. 1, 2, 3.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio-nieuws op Radio Oost-West. In West-Vlaanderen zijn er 9 processen verbaal opgesteld wegens het negeren van het oppompverbod. Dat meldt West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe na vragen aan gouverneur Karel de Caluwe. Tijdens de voorbije maanden werd een tijdelijk oppompverbod ingesteld in verschillende regio's in West-Vlaanderen. De processen verbaal werden onder meer opgemaakt in de politiezone Polder, politiezone Brugge en ook in de politiezone Regio Tielt. De bibliotheek van Waregem huist dit jaar exact 10 jaar op het Boekenplein en dat laten ze daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober is hun verjaardagsweekend. En dan heeft de bibliotheek een programma met heel wat leuks gepland. De Belfius Digitruck stond eerder deze maand op het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. 2 weken lang konden leerlingen, leerkrachten, anderstaligen, vrijwilligers en inwoners er hun digitale vaardigheden versterken. De mobiele digitale klasruimte groeide zo uit tot een ontmoetingsplek voor iedereen die digitaal sterker wil worden. Voor het eerst organiseerde Kernpunt de verkiezing de leukste winkel van West-Vlaanderen. Consumenten konden stemmen op hun favoriete handelszaak in 4 categorieën. In totaal werden meer dan 17.000 stemmen uitgebracht. Ook heel wat Waregemnaren brachten hun stem uit. Er werden ook 4 handelszaken door de stad extra in de bloemetjes gezet met een Waregembon. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting dan. We krijgen een tweedeling. In het westen overwegend bewolkt bij zo'n 20 graden. Maar in het oosten en het binnenland kan men rekenen op flink wat zon en temperaturen tot 24 graden. Morgen zondag overal zon en warm. Na een licht wisselvallige maandag met kans op een bui mogen we ons vanaf dinsdag opmaken voor warm nazomerweer bij mogelijk 28 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.